0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
6: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
5: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
7: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
5: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord rijdt het langzaam. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners van Landsmeer kunnen gratis een energiecoach aan huis krijgen voor advies over isolatie en energiebesparing. Een afspraak is te maken via energiecoach Landsmeer, apenstaartje welzijnwonenplus.nl. Op 19 mei is er daarnaast een informatieavond om 8 uur in het gemeentehuis over isolatiesubsidie en isolatiemaatregelen. Aanmelden kan via de website van het Duurzaam Bouwloket. De gemeente Landsmeer onderzoekt een nieuwe locatie voor OBS De Wagenmaker in het sportpark. Vanavond tussen 7 en 9 is er een inloopavond in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1. Bezoekers zien de eerste verkenning van de mogelijke schoollocatie en kunnen reageren op ideeën voor woningbouw op de huidige schoollocatie. Er liggen nog geen definitieve plannen. Over een week gaat de N247 tussen Monnikendam en Broek in Waterland weer open. Maar het omrijden is dan nog niet voorbij. In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 mei sluit de Bernhardbrug in Monnikendam van 8 tot 5. De aansluiting op de N247 wordt opnieuw geasfalteerd en een oude bushalte verwijderd. Bij slecht weer is er mogelijk een extra nacht nodig.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, in Heerenveen. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, enkele buien en flink wat wind. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam en Excelsior Rotterdam hebben in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie gelijk gespeeld. 1-1. Benjamin Pauwels opende na 2 minuten de score, maar een eigen goal van Gibson Ja bracht de gelijkmaker. Zondag 17 mei speelt FC Volendam om 2:30 de Vissersderby tegen Telstar in het Kaststadion. Tickets voor dit duel zijn niet meer beschikbaar. De rechtszaak rond de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken dient op dinsdag 30 juni. De verdachte wordt vervolgd voor betrokkenheid bij dodelijke ongeval en het verlaten van de plaats van het ongeluk. Het meisje werd in de zomer van 2020 doodgevonden in de berm van de Zeedijk. De ouders dwongen via een juridische procedure de vervolging af. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan daarmee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Edam-Volendam woonde, woont 72% op zijn 28e nog steeds, of weer, in deze gemeente.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het blijft vandaag half tot zwaar bewolkt in Edam, Volendam. De opklaringen zitten met name ten noordwesten van het IJsselmeergebied. En de zware bewolking met regen zitten ten zuidoosten van onze omgeving. Waterland ligt eigenlijk net op de grens. Er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur in de ochtend een graad of 10 of 11. In de middag kan het nog 14, mogelijk 15 graden worden. Maar dat is wel afhankelijk van het aantal eventuele zonnige perioden. De komende 2 etmalen blijft het aan de tamelijk koele kant. In het weekend wordt het belangrijk warmer. De temperatuur gaat oplopen tot boven 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De 2 files met de meeste vertraging zijn de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en Afrit IJmuiden. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Weidewormer doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni vindt voor de derde keer de Amuse-tour aan het water plaats. Een culinaire fietstocht rond de Gouwzee. Deelnemers fietsen langs lokale horecagelegenheden en worden onderweg verrast met gerechten en drankjes. Live muziek begeleidt de route langs het water. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar huis.

0: Huis aan het Water, dat steun biedt in moeilijke periodes. Inwoners van Edam-Volendam die iemand kennen die zich al minimaal 15 jaar maatschappelijk inzet, kunnen voor die persoon een koninklijke onderscheiding aanvragen. Iedereen mag een lintje aanvragen voor een kandidaat naar keuze. Aanvragen moeten voor 1 augustus 2026 bij de burgemeester zijn ingediend. Contact is mogelijk via bestuurssecretariaat @edam-volendam.nl. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Wij maken Edam-Volendam wakker. Elke dag bij jou.
3: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
7: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
6: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
8: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
6: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
9: LOVE Verkeer.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt vrij druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Afrit Soest en Muiden. Reken op 20 minuten vertraging. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid doe je er een kwartier langer over. En de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweer. Het is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sickens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
16: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
17: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
18: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners van Landsmeer kunnen gratis een energiecoach aan huis krijgen voor advies over isolatie en energiebesparing. Een afspraak is te maken via energiecoach Landsmeer, apenstaartje welzijnwonenplus.nl. Op 19 mei is er daarnaast een informatieavond om 8 uur in het gemeentehuis over isolatiesubsidie en isolatiemaatregelen. Aanmelden kan via de website van het Duurzaam Bouwloket. De gemeente Landsmeer onderzoekt een nieuwe locatie voor OBS De Wagenmaker in het sportpark. Vanavond tussen 7 en 9 is er een inloopavond in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1. Bezoekers zien de eerste verkenning van de mogelijke schoollocatie en kunnen reageren op ideeën voor woningbouw op de huidige schoollocatie. Er liggen nog geen definitieve plannen. Over een week gaat de N247 tussen Monnikendam en Broek in Waterland weer open. Maar het omrijden is dan nog niet voorbij. In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 mei sluit de Bernhardbrug in Monnikendam van 8 tot 5. De aansluiting op de N247 wordt opnieuw geasfalteerd en een oude bushalte verwijderd. Bij slecht weer is er mogelijk een extra nacht nodig.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben een uitermate koele dag. Een krachtige noordwestenwind voert hele koele lucht aan. Enkele lichte buien zijn nog mogelijk. Maar de opklaringen hebben toch wel de overhand vandaag. De temperatuur in de ochtend nog 7 tot 8 graden. In de middag loopt deze nog wat op tot 10, 11, hoogstens 12 graden. En de wind uit een noordwestelijke richting is matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. Er zitten ook windstoten bij tot 70, 80 km per uur. Kortom, een erg koele dag voor de maand mei. Ook dus die zonnige periode en een kleine kans op een bui. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits in Noord-Holland. Er staat nu meer dan 100 kilometer file. Zo ook op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein doe je er ruim een uur langer over. Het komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten. Dan de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert is je vertraging een kwartier. Dan nog de N201 tot slot, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je daar ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
5: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
4: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
6: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
4: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. In Noord-Holland staat nog 130 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Rijndijk en Nieuw-Vennep doe je er een kwartier langer over. Dan de A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almere-Buiten en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, een klein half uur vertraging door een ongeluk. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Reken op een klein uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen is je tijdverlies ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
10: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een van de grote hits van Clouseau, zie me graag. Wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Edam-Volendam? Het eten van chocolade, dat is in. En af en toe een dag offline zijn, dat is uit.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer onderzoekt een nieuwe locatie voor OBS De Wagenmaker in het sportpark. Vanavond tussen 7 en 9 is er een inloopavond in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1. Bezoekers zien de eerste verkenning van de mogelijke schoollocatie en kunnen reageren op ideeën voor woningbouw op de huidige schoollocatie. Er liggen nog geen definitieve plannen. Inwoners van Edam-Volendam die iemand kennen die zich al minimaal 15 jaar maatschappelijk inzet, kunnen voor die persoon een koninklijke onderscheiding aanvragen. Iedereen mag een lintje aanvragen voor een kandidaat naar keuze. Aanvragen moeten voor 1 augustus 2026 bij de burgemeester zijn ingediend. Contact is mogelijk via bestuurssecretariaat @edam-volendam.nl. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben een uitermate koele dag. Een krachtige noordwestenwind voert hele koele lucht aan. Enkele lichte buien zijn nog mogelijk. Maar de opklaringen hebben toch wel de overhand vandaag. De temperatuur in de ochtend nog 7 tot 8 graden. In de middag loopt deze nog wat op tot 10, 11, hoogstens 12 graden. En de wind uit een noordwestelijke richting is matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. Er zitten ook windstoten bij tot 70, 80 km per uur. Kortom, een erg koele dag voor de maand mei. Ook dus die zonnige periode en een kleine kans op een bui. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar op heel wat wegen heeft het verkeer toch nog wel veel vertraging. Zo ook op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging een kwartier door een ongeluk. Dan de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Belmermeer, 10 minuten. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen doe je er ruim drie kwartier langer over. En de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweer. Het is je tijdverlies ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

uit onderzoek is gebleken dat je echt alleen maar eigenlijk eet met je ogen. Rood eten wekt namelijk de eetlust op. Geel associëren we met zuur en blauw wordt vaak minder aantrekkelijk gevonden omdat het nauwelijks in natuurlijk voedsel voorkomt. Maar met de juiste kleuren kun je maaltijd dus eigenlijk niet alleen mooier, maar ook veel lekkerder maken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij Force. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

En dat was hem dan, de koffiekop 3 voor vandaag. Op verzoek van René. René, dankjewel voor het aanvragen daarvan. Hij stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlov.nl. En hij mailde daarmee zijn 3 favoriete koffiehits. Dat kan je ook doen. En wie weet, dan wel morgen in de koffiekop 3. Of op een andere dag als je het wil. Dat kan ook. Ga je mee? Gaan we naar

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam en Excelsior Rotterdam hebben in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie gelijk gespeeld. 1-1. Benjamin Pauwels opende na 2 minuten de score, maar een eigen goal van Gibson Ja bracht de gelijkmaker. Zondag 17 mei speelt FC Volendam om 2:30 de Vissersderby tegen Telstar in het Kaststadion. Tickets voor dit duel zijn niet meer beschikbaar. De rechtszaak rond de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken dient op dinsdag 30 juni. De verdachte wordt vervolgd voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeval en het verlaten van de plaats van het ongeluk. Het meisje werd in de zomer van 2020 doodgevonden in de berm van de Zeedijk. De ouders dwongen via een juridische procedure de vervolging af. Op zondag 7 juni vindt voor de derde keer de Amuse-tour aan het water plaats. Een culinaire fietstocht rond de Gouwzee. Deelnemers fietsen langs lokale horecagelegenheden en worden onderweg verrast met gerechten en drankjes. Live muziek begeleidt de route langs het water. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Huis aan het Water, dat steun biedt in moeilijke periodes. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Op 4 juni aanstaande is het de Nationale Opa en Oma Dag. En wie dan zijn of haar opa en oma mee uit eten neemt, bij aangesloten restaurants, betaalt dan alleen voor zichzelf. We hebben een leuke en smakelijke manier om je opa en oma een dag samen lekker mee uit eten te nemen.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan daarmee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Edam-Volendam woonde, woont 72% op zijn 28e nog steeds, of weer, in deze gemeente. Inwoners van Landsmeer kunnen gratis een energiecoach aan huis krijgen voor advies over isolatie en energiebesparing. Een afspraak is te maken via Energiecoach Landsmeer, apenstaartje welzijnwonenplus.nl. Op 19 mei is er daarnaast een informatieavond om 8 uur in het gemeentehuis over isolatiesubsidie en isolatiemaatregelen. Aanmelden kan via de website van het Duurzaam Bouwloket. Over een week gaat de N247 tussen Monnikendam en Broek in Waterland weer open. Maar het omrijden is dan nog niet voorbij. In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 mei sluit de Bernhardbrug in Monnikendam van 8 tot 5. De aansluiting op de N247 wordt opnieuw geasfalteerd en een oude bushalte verwijderd. Bij slecht weer is er mogelijk een extra nacht nodig. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Mijn Frans is niet zo goed, dus mijn Nederlandse vertaling is dan gewoon Als de nacht verdwijnt. Ja toch? Ik heb nog een mooie gedachte voor je, dat is deze. Als de rapen gaar zijn, heb je ze waarschijnlijk niet gekookt. Ik wens je nog een hele mooie dinsdag. Ik heb nog 3 koffiehits, die ga ik nog voor je draaien. En daarna nog heel veel plezier bij de LOVA. Wat mij betreft graag, tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Baker Stevens, This Old House en The Braxton, The Boss. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Tussen 12 en 3, hier op LVR Radio. Kudde, in de middag.
1: Music is love. Love is music. Music.

De mannen gaan niet meer verloren. Dat hoort ze regelmatig hier op LV Radio. Hurken Circus uit Volendam, Staying Alive. Straks om 12:30 de NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws. Jonathan King, Meghan Trainor en nu Shawn Mendes.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro... voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd... terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven... toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het weer vanmiddag droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni vindt voor de derde keer de Amuse-tour aan het water plaats. Een culinaire fietstocht rond de Gouwzee. Deelnemers fietsen langs lokale horecagelegenheden... en worden onderweg verrast met gerechten en drankjes. Live muziek begeleidt de route langs het water. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Huis aan het Water... dat steun biedt in moeilijke periodes. Inwoners van Edam-Volendam die iemand kennen die zich al minimaal 15 jaar maatschappelijk inzet, kunnen voor die persoon een koninklijke onderscheiding aanvragen. Iedereen mag een lintje aanvragen voor een kandidaat naar keuze. Aanvragen moeten voor 1 augustus 2026 bij de burgemeester zijn ingediend. Contact is mogelijk via bestuurssecretariaat @edam-volendam.nl. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: We hebben een uitermate koele dag. Een krachtige noordwestenwind voert hele koele lucht aan. Enkele lichte buien zijn nog mogelijk. Maar de opklaringen hebben toch wel de overhand vandaag. De temperatuur in de ochtend nog 7 tot 8 graden. In de middag loopt deze nog wat op tot 10, 11, hoogstens 12 graden. En de wind uit een noordwestelijke richting is matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. Er zitten ook windstoten bij tot 70, 80 km per uur. Kortom, een erg koele dag voor de maand mei. Ook dus die zonnige periode en een kleine kans op een bui. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Buddy Joe, en daarvoor Earth, Wind and the Fire and Love Goes On. Bonnekrammer visdagen, vrijdag 17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus. Maar ze hebben nog vrijwilligers nodig, waar niet tegenwoordig. Mocht je nou interesse hebben, vanavond is er een vrijwilligersbijeenkomst in het Katholiek Clubhuis Noordeinde 20 in Monnikendam. En dat begint om 7:30.

Voor de liefste Sven Versteeg, daarvoor Likkepijp. En de tent moet op zijn kop. Straks na ene hier bij Skudde in de middag. Natuurlijk een nieuwe lunch top 3. Nu nog in de aanbieding Dead or Alive. Maar in eerste instantie Steven Stevens samen met Bonnie Tyler. Yeah.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kirrie.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan?
10: Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: De bijdrage van Angela uit Hoogbrede. Haar lunch top 3 van vandaag, deze dinsdag 12 mei. Met het laatste Phil Collins en Too Hard. Na de Police en Coldplay, tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws.
1: Volg ons op Facebook. Like the love.

Vanuit de cockpit van de LOVA radiostudio kan ik je melden dat het precies 6:30 op de klok is. Shakira hoor je en Zoo. En we gaan eventjes kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, het blijft helaas behoorlijk wisselvallig de komende dagen. Morgen buien, maar ook af en toe een streepje zon. Een graadje of 12 à 13 in de regio. Donderdag, hemelvaartsdag, dan is het zo'n 13 graden met toch echt wel wat meer buien. Het is dan ook behoorlijk fris door een westenwind die echt wel zeer koud aanvoelt. Vrijdag ook een zeer frisse dag met nog maar 13 à 14 graden. Ook dan in de regio, ook dan weer de nodige buien en af en toe wat zon. En op de zaterdag af en toe wat zon, minder buien en de temperatuur die iets gaat oplopen naar zo'n 15 à 16 graden. Dit is Direct.

Ja, je hoorde het net al in het weerbericht. Het wordt dan niet echt het meest geweldige weer komende Hemelvaartsdag. Maar toch, komende Hemelvaartsdag is natuurlijk weer vanuit het Boelenspark in Volendam. De derde Klaphekfestival. De LOVJ is weer aanwezig vanaf 11 uur in de ochtend. De hele dag hoor je daar allemaal leuke dingen vandaan komen. Dus zet er lekker de LOVJ aan op Hemelvaartsdag. En je kan natuurlijk ook gewoon lekker langs gaan. Even lekker goed aankleden. En die streepjes om, die pak je echt wel mee. Hemelvaartsdag dus vanaf 11 uur hier op de LOVJ. Het Klaphekfestival. Festival.

En The Baker Street, daarvoor Britney Spears en Oops, I Did It Again. En nou ja, we kruipen alweer richting het nieuws van 7 uur, 9 minuten voor 7. Dat betekent zometeen de tweede uur van Greatest Hits, met onder andere direct na het nieuws die gigantische nummer 1 van Taylor Swift. Faith of Ophelia komt eraan en ook Kevin DeGrasse staat te trappelen om voorbij te komen en Chariot. Ik laat je achter met in dit uur nog met Alex Warren. Zometeen zijn Fever Dream komt eraan en nu is Line, dit is Your Love. Ik spreek

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
6: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
5: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
10: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: De hand in de lucht. Dit is de LOVE.
12: Greatest hits. Peter van de Stad. LOVE.

Die gigantische grote nummer 1 hit van Taylor Swift hoorde je. The Faith of Ophelia, de Four Chariot van Kevin DeGraw, ook alweer ruim 20 jaar oud, ongekend. Welkom in de tweede uur van Great Hits hier op Delavier. Mijn naam is Peter van der Stad en tot aan 8 uur ben ik bij je. Zoals iedere dinsdagavond van 6 tot 8 hier op Delavier met alleen maar grote hits. Vanaf de jaren 60 tot eigenlijk het allerbeste van nu. Van alles en nog wat komt er voorbij in 2 uur lang. En ook in dit uur weer gigantisch veel lekkere hits voor je meegenomen. Zometeen gaan we het podium vrijmaken voor de Rolling Stones, die maar liefst 7,5 minuten tijd krijgen om hun kunstje te doen. You can't always get what you want, komt er zometeen aan. Somber heb ik voor je klaarstaan. You too, All I Want For You, komt er zometeen ook aan. Anton, ik heb Dof, Anouk en nog heel veel andere grote hits. Zometeen eerst de heren van One Direction. De zanger die uiteindelijk solo verder gegaan is, natuurlijk Harry Styles. Die komt zometeen naar Nederland in de maand juni met gigantisch veel concerten. Ze staan op dit moment gigantisch veel op Marktplaats. Dus mocht je er nog een beetje voordelig naartoe willen, dan is dit je kans. Ook zometeen George Michael, A Different Corner, komt er zometeen aan. En de eerste heren van Tears of Fears. Dit is Head Over Heels. Heel goede avond. Leuk dat je luistert naar de LVA. Leuk dat je luistert naar Crazy Hits.

prachtige single blijft het toch van George Michael uit 1986, A Different Corner. Daarvoor de heren van One Direction en Tears for Fears hoorde je ook nog voorbij komen. Zo meteen het weerbericht voor de komende dagen. Het lange hemelvaartsweekend staat voor de deur. Wat voor weer gaan we krijgen? Je hoort het zo meteen naar Somber en nu is U2. Dit is All I Want Is You op de LVJ. You.

De sensatie uit Amerika, Somber en Homebreaker. Halverwege geweest, we gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Na het lange hemelvaartsweekend komt eraan. Met natuurlijk op Hemelvaartsdag hier op Delaveer te horen het derde Klaphek Festival. En vanaf het Boelenspark in Volendam hoor je dat om 11 uur, vanaf 11 uur hier op Delaveer de hele dag. Dus nou ja, daarvoor kun je lekker de radio aanzetten. Maar wat voor weer krijg je erbij? Nou, in ieder geval eerst maar eens eventjes morgen. Morgen wat buien die over gaan trekken. 12 graden, zeer mager voor de tijd van het jaar. Ook Hemelvaartsdag, als dat Klaphek Festival er dus is, een graadje of 12 à 13. De ene na de andere bui zal voorbij trekken. Maar ook zeker hier en daar een glimpje van de zon die te zien is. Ook vrijdag zeer wisselvallig met maar 13 à 14 graden. In het weekend wordt het iets droger met zo'n 15 graden. En dan zien we de zon weer iets vaker voorbij komen. Nu, 7,5 minuut, The Rolling Stones.

0: Woman, daarvoor Carol G en toen die heerlijke zomerse plaat. En daarvoor de Rolling Stones en maar liefst 7,5 minuut. You can't always get what you want. En dat is een hele wijze les. Zometeen Anton, tot het einde van mij. Dit is Dof. Odo.
1: Seit 2000 jaren leeft die erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

Dof en Kodo en erachteraan Anton in die grote hit Tot het einde van mei. Nou, tot het einde van het volgende programma gaan we natuurlijk ook weer lekker blijven luisteren. Zometeen na het nieuws van 8 uur weer 2 uur lang Case Choice. Kees is lekker op vakantie, maar Roy is er wel. Roy de Smet hoor je zometeen direct na het nieuws van 8 uur. Blijf daarvoor weer lekker plakken hier bij de LFVJ. En ik spreek je volgende week dinsdag weer. Natuurlijk voor New Great Hits hier op de LFVJ vanaf 6 uur. Ik wens je heel veel plezier zo met Roy en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-elektra.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
6: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
5: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
7: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
5: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen.
11: Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV

0: Dat was Death Cab for Cutie met Punching the Flowers. En dit is Case Choice van dinsdag 12 mei. En zoals je hoort is Case er vanavond zelf niet. Maar desgevraagd neem ik vanavond eenmalig zijn programma over. Ik ben Roy de Smet. En tot 10 uur hoor je hier bij de lokale omroep van Van Edam alternatieve muziek, alternatieve popmuziek, rockmuziek, van alles wat daartussenin zit. Eigenlijk van alles als het maar niet wordt gedraaid bij de grote bekende commerciële zenders. Zo heb ik nieuwe muziek meegenomen voor je van Jack White en Higpie. Maar eerst gaan we luisteren naar Buck Meek. Je kent hem als de gitarist van Big Thief, maar hij heeft ook een aantal solo-albums. En de meest recente daarvan kwam eind februari uit. Het album heet The Mirror en van het album hoort de track Worms.
1: Worms fighting over graves. Two gods fighting over souls to save. Sucker punch to the face. They're knocking planets out of place. The sun pushed around the moon. And now she's hiding in a room. Crows fighting with a hawk.

was de Noorse artiest Sondre Lerche. En deze artiest was eigenlijk de eerste alternatieve muzikant die ik zelf ontdekte in 2008, 2009. Dus echt al meer dan 15 jaar geleden. En ik ben dus al meer dan 15 jaar fan van deze artiest. En ik probeer hem ook al meer dan 15 jaar aan te raden bij andere mensen. Ik zeg, ga naar deze man luisteren. Hij maakt goede tekst, hij maakt goede muziek. Maar niemand luistert naar mij. En dat vind ik jammer. Maar ja, dat overkwam me laatst ook weer toen ik het had over de muziek van M. Lucky. Dat is geen muzikant uit Noorwegen, maar komt gewoon uit Nederland. Amsterdam zelfs. En ik leerde haar kennen, ik geloof 2 jaar geleden, via de Paradiso Vinyl Club. Ze had toen een exclusieve vinylsingle uitgebracht. Die werd later met Record Store Day ook kwam in de verkoop. En zij speelde toen als akoestisch duo of trio bij Dwars Vinyl in Edam. En ze deelde van die Lucifer doosjes uit. Er was dan een reclame voor haar. Het was geen album release, maar het was een soort album pre-release party concert in Paradiso Bovenzaal. Daar zag ik er als volledig band. En blew me off my socks. Ik denk, dit is een band die niet zou misstaan op een single festival. Dus ik wil mensen aanraden, ga naar deze artiest luisteren. En afgelopen april kwam er een nieuw album uit, het derde album alweer, Good Entertainment. Tegenwoordig lees ik in de biografie dat ze zich identificeren of als een elektronisch indie duo, Masha en Sam. Dus ja, dit is een artiest die heel erg in beweging is. Ik vond de eerdere album, hoorde ik de David Bowie invloeden. Dus ook een ontzettend getalenteerde muzikant. Van het album Good Entertainment, die je niet moet skippen, draai ik het tweede nummer, want die heet Skip.

Overmorgen is het alweer tijd voor het traditionele derde Klaphek Festival hier in Volendam. En voor luisteraars die daar niet mee bekend zijn, het is een gratis te bezoeken festival in het Boelerspark in Volendam, waarop lokale bandjes uit de eigen gemeente muziek spelen in een bepaald thema. En dit jaar is dat thema Sailing Home. Alle bandjes spelen muziek wat te maken heeft met water, met zeilen, met thuiskomen. En ik verwacht ook wel een licht ironische dosis palingsound. Nou, om aan te sluiten bij dat thema draai ik nu ook een Volendammer plaat. En ik ga niet Piet Veerman of Tol en Tol nu draaien. Maar ik draai muziek van een vriend van dit programma. Het is Niels Buis. Hij kondigde anderhalf uur geleden op internet aan dat volgende week vrijdag zijn nieuwe single uitkomt. Runaway heet die. Die heb ik nu nog niet. Dus tot die tijd luisteren we naar The Professional.

Ja, gisteravond vertelde ik in mijn eigen programma Roy Draait Door dat elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren is op dit station. Ik vertelde daar het verhaal van Jesse Malin. Of in ieder geval een soort van samenvatting van het verhaal van Jesse Malin. Want dit is een rocker uit New York. Hij is 59 jaar oud. En in 2023 kreeg hij problemen met zijn gezondheid. Hij kreeg een beroerte in zijn ruggengraat, waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte. En ja, Jesse Malin heeft de pech, naast dat hij natuurlijk verlamd raakte, dat hij ook de pech dat hij in een minder ontwikkeld achterstandsland, zeg maar, woont, zoals de Verenigde Staten, waar als je problemen krijgt met je gezondheid, dan moet je gewoon heel goed gespaard hebben. Jesse Malin had gelukkig vrienden die wel goed gespaard hadden en die ook wel redelijk populair zijn. Vrienden als Bruce Springsteen, Bleachers, Billy Joe Armstrong. En wat zij nou deden, samen met nog heel veel andere artiesten, zij hebben een tribute benefiet album opgenomen, genaamd Silver Patron Saints, waarop dus die grote namen muziek van Jesse Malin coveren. In 2024 is het album uitgekomen. Ik geloof dat het een dubbel album was. Nou, stonden ze allemaal grote namen op. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in dat soort projecten. Dan kan ik ook weer nieuwe muzikanten ontdekken op die manier. Ja, en volgens mij heeft dat gewoon wel goed succes gehaald. Jesse Malin kon revalideren in een kliniek in Argentinië. Het gaat inmiddels beter met hem. Hij zit nog wel in een rolstoel. Hij kan kleine stukjes staan en lopen. Hij treedt ook weer op. Grotendeels zittend dan natuurlijk. Maar hij heeft ook weer nieuwe muziek opgenomen. Gisteren draaide ik een nieuwe single van hem, Hollywood Forever, die vorige maand uitkwam. Maar voor vandaag wil ik toch nog even teruggrijpen naar dat Silver Patron Saints album. Ik draai de track Don't Let Them Take You Down. Tussen haakjes heet die Beautiful Day. En hij wordt uitgevoerd door The Wallflowers. En dat is de band van Jacob Dylan, de zoon van Bob natuurlijk.

Ja, na deze nieuwe muziek van Jack White ga ik ook nog nieuwe muziek uit Nederland draaien. Dit is de band Higpi. Ik zag hen 2 jaar geleden in de finale van de Zonneprijs. Kees van Kees Choice was er trouwens ook bij. Higpi won die finale. Want het is gewoon een heel goede band. Vorige maand brachten ze een heel goed album uit. Dat album heet... Moet ik even kijken. Oh ja. Slow Death of a Good Girl. En van het album hoor je de track Vibes Under Arrest.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Haven.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
4: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
3: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
5: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
3: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Je bent terug bij Case Choice. En Kees is nog niet terug, daarom draai ik nog een uurtje door. Je hoorde net The Last Dinner Party met Big Dog. En daarvoor King Gizzard and the Lizard Wizard met Dead Stick. Het vorige uur eindigden we met muziek van My New Band Believe en Jordy Greep. Zij zijn voormalige leden van de band Black Midi, die nu met solo projecten bezig zijn. En ik kwam er niet aan toe om aan het eind van het vorige uur die muziek nog even aan of af te kondigen. Daarom doe ik dat bij deze. Ik ga nu verder met nieuwe muziek van Editors. Dit is Call It In.

Het volgende nummer wat ik wil gaan draaien is afkomstig van een album waarvan ik denk dat velen van jullie het wel voorbij hebben zien komen. Het is een album met een grijze hoes waarop je een kind, denk ik, het is een kind, door het water ziet lopen. En het is het tweede Help-album dat samen met War Child Records is uitgebracht afgelopen maart. En het is het tweede Help-album, want in 1995 kwam het eerste Help-album uit. En die is dan weer niet te verwarren met het originele Help-album van de Beatles. In 1995 werd er een album opgenomen in één dag in de Abbey Road Studio, waarop verschillende muzikanten uit die tijd meededen. En de opbrengsten van dat eerste Help-album uit 1995 kwamen ten goede aan War Child. Zodat zij kinderen konden helpen in de door oorlog getroffen gebieden in Bosnië destijds. Afgelopen november hebben ze niet in één dag een nieuw album opgenomen, maar wel in één week. En dit keer deden er allemaal hedendaagse, eigentijdse, alternatieve muzikanten mee. Zoals Fontaines D.C., Black Country New Road, Niloufer Janja. Echt heel veel artiesten. Arctic Monkeys, ook namen die wat bekender zijn bij het grote publiek. En ik ga een nummer draaien van het album. Ik kies ervoor om een nummer te draaien van de band die denk ik heel populair is onder Case Choice luisteraars. En ik wil eigenlijk heel graag weten hoe het bevalt dat ik dit uurtje overneem. Ik doe mijn best om aan te sluiten bij de keuze van Case Choice. En ik hoor graag of dat lukt. Je kan dat laten weten door een berichtje te sturen naar de LOVE Studio. Je kan gewoon WhatsAppen naar 0299-36-9916. Terwijl ik Pulp aanzet met Begging for Change, kunnen jullie dus laten weten op 0299-36-9916 of ik het een beetje goed doe. En dan moet ik wel het goede knopje indrukken.

Een paar weken geleden was ik op bezoek in Amsterdam bij Niels de Wit om wat spulletjes bij hem terug te brengen die ik van hem had geleend voor ten behoeve van de tentoonstelling De Muzikale Eeuw van Volendam in het Volendams Museum. En nu ben je misschien heel erg aan het graven van Niels de Wit uit Volendam, Muzikale Eeuw van Volendam, wat is dit? Maar Niels de Wit is een originele rocker uit Volendam. Hij zat in de jaren 80, geloof ik. Waarschijnlijk wel jaren 80. Zat hij in de hardcore punkband Gepeupel. Dat is een ontzettend harde muziek. Niet helemaal mijn stijl. Ik denk ook wel te hard voor menige Case Choice luisteraars. Maar goed, is wel van nummer muziekhistorie. Dat het toen al zo'n levendige alternatieve stroming actief was in Volendam. Hij is trouwens ook de zoon van Klaas de Wit, die veel mensen kennen als de cameraman die alles filmde wat er in Volendam op muzikaal gebied gebeurde. En Niels de Wit zat later ook nog in de eerste bezetting van de nationale band Johan. Dus echt wel een grote meneer die, wat mij betreft, in ieder geval bij mij, veel te onbekend was. En hij was zo vriendelijk om 2 jaar terug wat spulletjes uit te lenen die wij konden tentoonstellen in die tentoonstelling in het Volendams Museum. We hadden daar namelijk een eigen ruimte waar we de alternatieve muziek uit Volendam ook konden laten zien. Naast natuurlijk alle Cats en Beesden en Jan Smit en dat soort muziek. Maar goed, die spulletjes hadden we geleend, moeten ook weer terug. Dus daarvoor was ik laatst bij Niels om dat terug te brengen. Ik ging ook weer terug met 2 nieuwe LP's. Want de laatste jaren zat hij in de band Burgers Orchestra. En die hadden ook muziek uitgebracht op vinyl. Ten opzichte van Gepeupel is hij behoorlijk mellowed down, zeg maar. Tegenwoordig hoor je echt die jaren 60, 70 invloeden. En ik wil graag een nummer draaien van het laatste Burgers Orchestra album, Cautionary Tales. Ook 2024, geloof ik. Het is Finders Keepers.

Dat was Bright Eyes samen met Hooray for the Riff Raff met Kids Table. Ik heb nog muziek voor je van Big Thief. Ze zijn op tour en zij hebben de leuke traditie dat als ze op tour nieuwe muziek schrijven, dan gaan ze dat meteen live uitvoeren. Zo waren ze niet al te lang geleden bij BBC Six Radio in de Maida Vale Studios. En ja, daar speelden ze ook die nieuwe muziek. En ze doen tegenwoordig een soort combinatie van het nummer Real House, dat op Adrian Lenker's laatste soloalbum stond, nu in een bandversie. En dat segwayen ze in into een nieuw liedje, Christmas Day.

Ik bedank je voor het luisteren naar deze uitzending Case Choice. Ik ga eruit met nieuwe muziek van Kurt Vile. Je hoort Chance to Bleed. En als je nou denkt, zo'n uurtje of twee nieuwe hedendaagse alternatieve popmuziek bij de LOV bevat mij wel, dan kun je op maandagavond van 7 tot 8 ook nog naar Rood Draait Door luisteren. Ik draai ook hedendaagse alternatieve popmuziek. Dat gezegd hebben, bedankt voor het luisteren en misschien tot maandag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
4: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
3: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sickens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni vindt voor de derde keer de Amuse-tour aan het water plaats. Een culinaire fietstocht rond de Gouwzee. Deelnemers fietsen langs lokale horecagelegenheden en worden onderweg verrast met gerechten en drankjes. Live muziek begeleidt de route langs het water. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Huis aan het Water, dat steun biedt in moeilijke periodes. Inwoners van Edam-Volendam die iemand kennen die zich al minimaal 15 jaar maatschappelijk inzet, kunnen voor die persoon een koninklijke onderscheiding aanvragen. Iedereen mag een lintje aanvragen voor een kandidaat naar keuze. Aanvragen moeten voor 1 augustus 2026 bij de burgemeester zijn ingediend. Contact is mogelijk via bestuurssecretariaat @edam-volendam.nl. De gemeente Landsmeer onderzoekt een nieuwe locatie voor OBS De Wagenmaker in het sportpark. Vanavond tussen 7 en 9 is er een inloopavond in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1. Bezoekers zien de eerste verkenning van de mogelijke schoollocatie en kunnen reageren op ideeën voor woningbouw op de huidige schoollocatie. Er liggen nog geen definitieve plannen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners van Landsmeer kunnen gratis een energiecoach aan huis krijgen voor advies over isolatie en energiebesparing. Een afspraak is te maken via energiecoach Landsmeer, apenstaartje welzijnwonenplus.nl. Op 19 mei is er daarnaast een informatieavond om 8 uur in het gemeentehuis over isolatiesubsidie en isolatiemaatregelen. Aanmelden kan via de website van het Duurzaam Bouwloket. Over een week gaat de N247 tussen Monnikendam en Broek in Waterland weer open. Maar het omrijden is dan nog niet voorbij. In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 mei sluit de Bernhardbrug in Monnikendam van 8 tot 5. De aansluiting op de N247 wordt opnieuw geasfalteerd en een oude bushalte verwijderd. Bij slecht weer is er mogelijk een extra nacht nodig. De coalitieonderhandelingen in de gemeente Waterland verlopen constructief. VVD, CDA en Waterland Natuurlijk hopen samen het gemeentebestuur te vormen. Fractievoorzitter Tjeerd Hoekstra van de VVD heeft laten weten dat de partijen bewust de moeilijkste onderwerpen als eerste hebben besproken. Zodra de antwoorden van het ambtelijk apparaat binnen zijn, kunnen knopen worden doorgehakt.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtszaak rond de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken dient op dinsdag 30 juni. De verdachte wordt vervolgd voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeval en het verlaten van de plaats van het ongeluk. Het meisje werd in de zomer van 2020 doodgevonden in de berm van de Zeedijk. De ouders dwongen via een juridische procedure de vervolging af. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan daarmee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Edam-Volendam woonde, woont 72% op zijn 28e nog steeds, of weer, in deze gemeente. FC Volendam en Excelsior Rotterdam hebben in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie gelijk gespeeld. 1-1. Benjamin Pauwels opende na 2 minuten de score, maar een eigen goal van Gibson Ja bracht de gelijkmaker. Zondag 17 mei speelt FC Volendam om 2:30 de Vissersderby tegen Telstar in het Kaststadion. Tickets voor dit duel zijn niet meer beschikbaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: De beste muziek van vroeger tot nu.
3: Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang